0: Violin, piku poki kaki kaliolen, piku poki kaki kaliolen. Oh hei, sen tuuli vei.
1: Iso puki kaki kaliolen, iso puki kaki kaliolen.